0: De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielen om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Hello, this is Radio Seabreeze.
11: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
12: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.

0: Seabreeze AM.
1: Een instrumentaaltje deden we uit 1977. Space met Magic Fly. Billy Preston daarvoor uit 1969. That's the way God planned it. Die kan er wat van, hè. En radio was de eerste. You can't change that uit 1979. Dit is Benny.

0: Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.
1: Kom maar jongens, beuken maar!

0: Seabreeze AM.
1: Siska Peters draaiden we. En Ronnie Koper, Na de Kermis uit 75. Origineel van Cindy en Bert. Los Bravos daarvoor. Black is Black uit 1966. En de eerste was van Ike en Tina Turner. Dat boek City Limits uit 78.

0: Dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: De laatste was origineel van de Shoreditz uit 1956. Maar wij draaiden de versie van Dave Edmunds. Born to Be With You uit 1973. De Doors daarvoor, Light My Fire uit 67. En de eerste was van Corrie Konings. Ik wil jou in mijn armen uit 1979. Zomerse klanken, nu!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: En dan nu eruit. Vandaag met Marcel Joustra.

weekend staat weer vlak bij de deur. Ik zeg Martin nog bedankt voor jouw lekkere voorgaande uurtje. Hebben we al met plezier naar geluisterd. En ik mag dan weer vandaag weer het volgende deeltje aankondigen. Eruit met Marcia Joustra. Vanmiddag heel veel andere jocks, want het weekend, zei ik al, staat voor de deur. Om 7:20 krijg je de aanwijzingen voor de morgenster. 7:20 de uitslag en 8:30 gaan we terug in de tijd. Natuurlijk heb ik een recept. Veel lekkere muziek, lekkere swingende muziek, uptime tempo, zoals deze met John Spencer. En een stukje verderop in onze uitzending kom ik er even op terug. Ik heb hier namelijk een gast naast me zitten. Wie? Dat ga je straks horen. We gaan eerst naar alle meisjes kijken. Die willen kussen.

0: En met The Judge, Why Not Me, is de tijd aangekomen op zo'n beetje 7:15 hier bij Seabreeze IM Shifting Sense met Marcel Joustra. Hey, het grappige is eigenlijk, ik zit vanmorgen niet alleen in de studio. Nee, ik zit hier samen met Terry Hendricks. Goedemorgen, Terry.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, iedereen vraagt natuurlijk af hoe jij zo vroeg hier komt. Maar jij hebt een paar nachtjes gelogeerd hier in onze B&B Bonanza.
1: Jazeker, ik ben hier een paar dagen aan het logeren. En lekker, joh.
0: Ja,
1: moet ik zeggen.
0: Ja, heerlijk. Nou, dat vond ik heel gezellig. Hebben we een avondje even gezellig doorgebracht met wijn en met je vrouw erbij. En mijn vrouw erbij. Dus we hebben een gezellige klets gemaakt. Hé, hey, jij zit normaal altijd op de donderdag, hè?
1: Klopt, ja, op donderdag. Donderdagmiddag tussen 2 en 4. Ja. En, ja, dan doe ik het altijd easy way, hè, zoals je weet.
0: De easy way, ja. Ik vind het lekkere muziek. Gewoon een lekkere, rustige muziek. Ja. De rest helemaal geen haast erbij. Ja, want normaal presenteer ik dit programma natuurlijk nooit met z'n tweeën op deze vroege morgen. Maar de rest van de uitzending blijf je lekker erbij zitten. Terwijl ik het aan het presenteren ben, laat jij jezelf lekker horen. Hè, af en toe eens een keertje. En dan zien we wel hoe het uitpakt. Hey, Terry, de volgende plaat is van The Cure. Ik weet niet, wil je die ook aangekondigd? Misschien dan ga ik hem vast opzetten voor je.
1: Doe maar. Ja, The Cure. En dan moet ik het altijd even nadenken, hè, met de ingewikkelde apparatuur die we hier in de studio hebben bij Marcel. Maar dat weten de vaste luisteraars weliswaar. The Cure en In Between Days.

Elvis Presley mogen ze mij zeker wakker maken met Burning Love. Dus mocht jou niet wakker zijn geworden, dan zul je het vast nieuw zijn. Maar dat moet ook, het is de hoogste tijd voor. De aanwijzingen voor de morgenster. We zijn in dit geval op zoek naar een Britse zangeres. En laten we maar met de eerste aanwijzing beginnen. In 1987 bereikt zij de nummer 1 positie in verschillende landen met het nummertje You Keep Me Hanging. Verder verruilde ze regelmatig het podium voor het ontwerpen van tuinen en het presenteren van tuinprogramma's. Dat is wel een bijzonder eitje bij deze vrouw. Verder is ze de dochter van rock'n'roll zanger Marty Wilde en brak zelf ook nog internationaal door in de jaren 80 met een hele grote hit. Dat had iets te maken met de kinderen en in Amerika. Wie zoeken we? Straks om 20:08 ga je het horen, hè? Ja, dan ga je het horen. Dan krijg je niet meer de aanwijzingen. Wees benieuwd. Nu is het Greenfield & Cook. Don't Turn Me Loose.

Yo-Yo Gun met Run, Run, Run. In mijn jonge jaren was ik altijd groot fan van de volgende groep, namelijk van Supertramp. En tot aan de klok van 8:30, en dan krijg je het oude nieuws van vandaag, de 10 juli, horen we het heerlijke lange nummer Take the Long Way Home.

0: Het was hem alweer, The Long Way Home, Supertramp, hier op de radio, je weet het wel. We zijn aan de nieuwsfeitjes gekomen, hier op Seabreeze. De Telstar 1962, en dan hebben we het over de 10 juli, wordt gelanceerd. Dankzij deze communicatiesatelliet kunnen voor het eerst live televisiebeelden over de Atlantische Oceaan worden uitgezonden. 10 juli 1940 alweer, de Battle of Britain begint. De Duitse luchtmacht start een grootschalige luchtoorlog tegen Groot-Brittannië. En dan de 10 juli 1985, het Greenpeace-schip, moet ik zeggen, ja, Rainbow Warrior, wordt in de haven Auckland tot zinken gebracht door de Franse geheime agenten. 1913, in Death Valley, wordt een temperatuur van 57 graden gemeten. Nog altijd een van de hoogste temperaturen die ooit op aarde zijn geregistreerd. Hebben we nog wat in het verschiet met die warme zomers die er tegenwoordig een beetje aankomen hier in Nederland?
1: Absoluut. En voor degene die denkt, wie zit daar nou achter de microfoon? Dit is
0: Terry Hendricks.
1: Goed zo, Terry. Lekker en leuk dat je het nieuws hebt gedacht van deze dag, de 10e juli. En dan mag je ook de volgende plaat even aankondigen.
0: De enige echte zeggen ze wel eens OMD. En ik zit altijd te twijfelen, wat was dat ook alweer, OMD? Ga ik even over nadenken. En misschien
1: Orchestral Manoeuvres in the Dark.
0: Nou, zo is het. Ik was het helemaal kwijt. En de liefde, zeg ik al, straalt van de antennes hier bij Seabreeze. Dit is So In Love.

Smile, dat dit we uit 1972. En daarmee zijn we aangekomen bij de uitslag van de Morgenster. Want wie is dat ook weer allemaal? Wie zou het hebben gedaan? Inderdaad, het is Kim Wilde vandaag die de Morgenster is van vandaag. Een groot applaus voor de mensen zelf die het dan uiteindelijk goed hadden. En het nummertje wat ik erbij gevonden heb is natuurlijk het nummertje wat gaat over L-O-V-E. Oftewel, de four-letter word. Kim Wilde, de Morgenster van vandaag.

0: Paul Jong met Lost in Love and Terry. Terry Hendricks, wat lekker naast me zit, die gaat direct te genieten van zijn ontbijtje. En dan, wat ga je vanavond nog doen, Terry?
1: Vanavond denk ik gewoon nog een lekker wijntje drinken. En als het goed is, vandaag nog een beetje vertoeven hier in het mooie Friesland. Van alles te zien, veel mee te maken. En ja, we genieten ervan, heerlijk.
0: Kom nog maar aan.
1: Ja, dat is hem. Bobby Fenton, Sealed with a Kiss.

0: Bobby Vinton met Sealed With A Kiss.
1: Nou, doen wij hier niet hoor. Nee, en voor de mensen die graag ook in Bonanza willen slapen, kijk even op de website van Slaap bij Bonanza. Want volgens mij hebben jullie wat vermaakt hier, hè?
2: Absoluut. Ja, absoluut. We hebben ons prima vermaakt. We hebben van alles bekeken. We zijn geen echte vogelaars, maar lekker naar wat mooie plaatsen gereden. En ook wat stadswandelingen gemaakt. Fantastisch.
1: Lekker genieten dus. Nou, het lekkere nummer van The Dire Straits met Why Worry. Dan kom ik heel even bij je terug.

0: Dire Straits met Why Worry. En daarmee zitten we bijna op inderdaad 9 uur op deze 10e juli. Hey Terry, bedankt voor jouw aanwezigheid.
1: Graag gedaan. En veel plezier nog met de programma's allemaal. Hè?
0: Zo is het. En maak er een lekker weekend van. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op dus het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: 5, 4, 3, 2. 1.
10: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Egbert Maathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
12: Seabreeze. Seabreeze AM.

The Dolly Dots. Love me just a little bit more. En ik moet even lachen. Ja, het gebeurt me vaker de laatste tijd. Dat ik toch vergeet om die microfoon open te zetten. En de speaker niet uit te doen daarvoor. Ja, dan krijg je die piep. Maar goed, het is vrijdag. En dat betekent dat ik er weer ben met maatwerk in de muziek. Tot 10 uur. En natuurlijk vanochtend, hij was er ook weer. Marcel Jouwstra. En hij heeft de druk vandaag. Althans, niet hij alleen, maar de hele groep. Want ze gaan bezig om die 1395 kilohertz zender in grauw weer online te krijgen. En dat betekent nogal veel werk en dat zal best een drukte geven. Maar goed, ik hoop maar dat het allemaal goed komt. Want dat betekent dat we binnenkort weer via de middaggolf op de beide zenders te luisteren zijn. Tot 10 uur dus. En dit is Cliff Richard. Power to all our friends.

Nederlandse country van Ilse de Lange, I Still Cry. En het komt van het album uit 2003, Here I Am. We gaan het eerst doorstaan. Lenny Koer, Ik Kan Het Maar Niet Laten.

Ik kan het maar niet laten. Lenny Koer. En zij heeft afgelopen maand afscheid genomen, definitief, van het Nederlandse publiek en treedt niet langer op. Ze is vanwege de gezondheid van haar man en de oplopende spanningen in Nederland geëmigreerd naar Israël. We gaan naar 1997. Misschien ken je de film The Titanic nog. En natuurlijk deze song van Celine Dion, My Heart Will Go On.

nummer geschreven door Bolland en Bolland natuurlijk. 1986, Status Quo in the Army Now. En als je het over Bolland en Bolland in de jaren 70 had, dan had je het ook wel over deze. Greenfield and Cook. And Don't Turn Me Loose. Een nummer 1972.

Don't Turn Me Loose van Greenfield and Cook. Je luistert naar Maatwerk in de muziek. Nog tot 10 uur ben ik bij je. En ja, dit is Barry White. We kennen hem. You're the first, the last, my everything. 1974.

Kanners hebben het natuurlijk gehoord. Golden Evening aan Twilight Zone. Mijn maat voor de kindermuziek, Radio Seabreeze. En op deze vrijdag, ja, mijn laatste werkdag. En we gaan naar Dr. Hoek. Baby makes a blue jeans talk.

Baby Dr. Hook. Baby makes her blue jeans talk. Het is tijd voor Nederlandstalig. En we gaan naar 1987, het album In Vogelvlucht. En dan weet je dat ik het heb over Herman van Veen. En dit nummer, Zo Vrolijk.

Hoortops en Don't Walk Away. Ja, ik kijk op de klok en dan zie ik dat het tijd is om inderdaad wel weg te gaan. Want de koffie staat te pruttelen weer bij Tom Polderman. Koffie compleet natuurlijk straks tussen 10 en 11 bij Radio Sybris. En ach, ik ga weekend vieren. Dat betekent dat ik er maandag weer ben tussen 9 en 10 met maatwerk in de muziek. En ach ja, kijk maar eens bij ons op de website naar de programma's. We hebben 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hele mooie muziekprogramma's met geweldige collega's. En ja, ik denk dat je daar eens lekker naar moet gaan luisteren. Als je dat tenminste al niet deed. Ik wens je een heel goed weekend. En wie weet, tref ik al maandag aan de radio. Dag.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, een plaatje van Love. En ik denk dat het een allereerste plaat was een beetje die ze uitgebracht hebben. Dus zij is jaren en jaren geleden. Ja, welkom in Waldolala. Oftewel You Owe Me, zo heette het nummer oorspronkelijk. Ja, het is wat, hè.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Ja, er zijn heel veel mensen weer razend blij. En ja, in het noorden van het land, luister vrienden. Want Radio Sybris is back on air op 1395 kilohertz in de middengolf van Noord-Nederland. 215 meter. Dat is toch fantastisch. In het midden van het land waren we er natuurlijk al op 1098 kilohertz in de middengolf. 1096, we komen daar weer op. Oké, in ieder geval. En dat komt overeen met 272 meter. Maar de 1395 is ook weer on air. En u kunt dus weer lekker genieten van onze klanken hier bij Radio Sybris. Zo is dat. Weet je wat we doen? We gaan een heerlijke plaat draaien. Dat lijkt me een goed idee. Ja, shake your body. Down to the ground. Niet doen hoor.

0: De Jacksons. En het nummer heet eigenlijk Shake Your Body Down to the Ground. Nou, dat doen we zeker hier bij Radio Seabreeze. En dat was nog trouwens nog wat. Want gisteren zijn ze druk bezig geweest op het dak. De technische crew van Radio Seabreeze onder leiding van Marcel Joustra. En die hebben we. En Nico was er ook bij trouwens. Fantastisch wat jullie gedaan hebben. Er was nog een klein probleempje met de aarde. En dat hebben ze gisteren nog in orde gemaakt. En dat is klinken weer fantastisch. Op de 1395 AM in Noord-Nederland. En gaat best wel ver hoor. Eerlijk is eerlijk. Als je toevallig luistert, laat het ons even weten. Ga naar de Facebookpagina van Radio Seabreeze, Seabreeze AM. En vertel ons even dat je ons weer gehoord hebt, want dat is fantastisch.
1: Seabreeze AM, de middengolf bruist weer.
2: 1098 en 1395 AM.
1: Seabreeze AM, middengolf bruist weer.
0: Ja, blijf niet aan de gang. Heerlijk. Ja, als je dat maar weet, luister vrienden, heerlijk hoor. Ik heb hier een mooie plaats over de Volendam. En Volendam, zit je goed hè? Want dan kan je en via de 1395 luisteren en via de 1098. Nou, gezelliger kan het toch niet? Ja toch?

Radio 70's hebben er ook geen medewerkers zitten. En dat is, maar ik vind het wel fantastische muziek wat ze daar allemaal maken. Kort Type was dit. En ja, men mag drie keer raden waar die wel vandaan kwam. Uit Volendam natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou, de eerste de beste keer was al raak. Op het strand bij Velsen Noord is in de nacht van donderdag, afgelopen donderdag om 2 uur 's nachts, brand uitgebroken bij meerdere strandhuisjes. Ja, je zal je strandhuisje er maar hebben. En er zijn waren zelfs mensen bij die daar lagen lekker te slapen daar in het strandhuisje. En die moesten, ja, als ze op stellen sprongen eigenlijk het huisje verlaten, omdat de huisjes van de buren in de brand stonden. Het zal je toch gebeuren, hè? Nou ja, oké, okay, dan denk je, ga lekker op vakantie. Maar het gaat niet door. Het is wat allemaal.

hoor. Dat moet je niet doen. En over te diep water gesproken, hou er rekening mee. Als je toevallig in Gooien, omdat er verstreek woont en je wil lekker gaan zwemmen in het Gooimeer, doe het even niet, want ze hebben daar enorme hoeveelheden blauwalgen gesignaleerd. En die kan je behoorlijk ziek van worden. Dus ga niet het water in huizen en dergelijke. En naarden en ga zo maar door. Het Gooimeer zit helemaal vol met blauwalgen. En dat is niet zo best, hè? Dat is niet zo best.

Radio Siemens AM 1098 en 1395 kHz in de middengolf. Het klinkt dat heerlijk, hè, dat ik dat weer erbij kan zeggen. Want ja, we hebben toch een behoorlijke tijd alleen op de 1098 gezeten. 1395 is ook weer terug. Voor het geval je in Friesland woont of je woont op de Waddeneilanden. Ga zo maar door. Ja, het is en blijft gezellig.

Heerlijk, hè? Ja, wat een fantastische plaat is dit. Dus een nummer van Casey en de Sunshine Band en Give It Up. Nou, never give it up. We gaan er gewoon altijd door. En we hopen dat we over een jaar of 30 nog zijn hier bij Radio Sybaris. Dat lijkt me hartstikke leuk. Hoewel, ik denk niet dat ik dat ga meemaken. Maar goed, dan zien we daar allemaal wel. Joh, het is allemaal wat, luister vrienden. Ja, we zijn weer terug op de 1395 in Noord-Nederland. En dat is toch fantastisch. Ik ga er straks nog wat meer over vertellen, want dat lijkt me wel een leuk idee. Radio

0: heerlijk, hè? Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze AM 1098 en 1395 AM, de gezelligste van de hele wereld en bij de omgeving. Ja, als je weer aan het luisteren bent op de 1395, laat het even weten, want we zijn er heel nieuwsgierig naar. Je kan het op de Facebookpagina van ons melden of waar dan ook, of gewoon even info@radioseabreeze.nl. Dat kan ook allemaal, dat is toch hartstikke leuk. Back to Blokker gaan we, ja, wel met Lady Madonna en nog veel meer lekkere platen hier zijn. Big John Russell en de Clarks.
1: Dank u wel. We'd like to carry on now with a song. This one's called

0: Big John Russell samen met de Clarks en ze brachten een ode aan het feit dat ze destijds, jaren geleden alweer, de heren Beatles in Blokker aan het optreden waren. En ja, er zijn allerlei leuke dingen van gebeurd. Ja, er is ook nog een discjockey van de NPO. Vroeger was dat niet NPO, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval van de publieke omroep. Die zei van, dat ga ik niet uit. Dat is een beetje onzin, dat wil ik allemaal niet. Ik wil geen babbeltje maken met de heren Beatles. En nou, dat heeft hij nog altijd spijt van als haar op zijn hoofd. Want het was fantastisch daar, eerlijk is eerlijk.
1: Vandaag met Tom Polderman.
0: En we gaan dus eens even over de baddencultuur. Gaan we eens luisteren naar een plaatje van Matthijs Rijf en

0: Hessel en ja, Martin Rijf ook. Die hebben dat liedje op een fantastische mooie manier gemaakt. En we draaien er graag hoor. En je kan ook weer lekker luisteren op de Waddeneilanden naar Radio Seabreeze. Dat is zo leuk. Ja, nou, wij vinden het fantastisch.
1: 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5.
0: Bijzonder, goedemorgen voor het geval je net afgezet bent. Ook weer een klein beetje voor het eerst daar in Noord-Nederland. Dat is zo leuk. Ja, het is een tijdje geleden dat we in het noorden van het land ook weer lekker te ontvangen waren via de 1395. Oftewel 215 meter in de middengolf. Dat is zo leuk. Leuk.

0: komt vandaan. En brengt hele leuke muziek. Is allemaal wat. Hier op Radio 7 draaien we het allemaal. Lekkere country music. Ja, gisteravond hadden we natuurlijk weer Giddy Up Country. En dat is ook voor Noord-Nederland. Gisteravond voor het eerst weer on air. Dat is toch fantastisch. Ik vind het zo fijn dat we er weer zijn.
1: Radio 7. We are going to take you back. Back in time on Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: En eigenlijk zouden we een plaatje moeten draaien. Kom van het dak af, want de heren die hebben vorige week vrijdag om precies te zijn, waren ze druk bezig op het dak van in Grauw van het Aquaverium om de eerste voorbereidingen te treffen om lekker weer on air te gaan. Maar ja, het is niet allemaal gelukt toen die dag. Gisteren zijn ze bezig geweest, weer lekker op het dak, lekker warm. Ja, met allemaal nieuwe dingen, nieuwe ladders en alle soort dingen meer. Een nieuw dak en ga zo maar door om de zender helemaal up-to-date te maken. En dat is gelukt. En reken maar dat ze het warm hebben gehad. Nou, waarover.

Hat, hat, hat. Ja, van Ero. En dat is toch een heerlijke plaat om te draaien voor de heren die keihard gewerkt hebben op het dak van het Aquaverium in Grauw. Ja, nou reken maar dat ze het warm hebben gehad daar op het dak. Want het zonnetje staat er volop op. En als je aan het werk bent, poepoe, dat is lekker warm hoor. Hey, lieve laatste vrienden. Vandaag is het 10 juli, vrijdag 10 juli. En in Amersfoort is daar de Amersfoort Pride. Daar treden onder andere de Soul Sisters op. Dat is een Nederlands trio met leuke, lekkere soulmuziek. En daar gaan ze lekker wat leuks van maken. Ja, die gaan we niet draaien. Maar we gaan wel een plaatje draaien van Michael Willemsen. De zon van Capri. Tijd gebeuren. Blijf maar lekker in Nederland hoor. Oh, vakantie. Hier is ook heerlijk weer.

Theodor Willemsen was dit. En ja, hij is naar Capri gegaan om een leuke nacht te beleven. Ja, weet je wat, luister vrienden, wij houden er gewoon op ons kleine kikkerlandje. Want hier zijn ook allerlei leuke dingen. Bijvoorbeeld, vandaag start er in Zeewolde de havendagen. Ja, heerlijk hè. Allemaal leuke nautische evenementen gebeuren daar. En historische schepen, een braderie, live muziek en kinderactiviteiten. Vandaag is het en morgen ook. En dat wordt berengezellig daar. Dat kon niet uitblijven.

0: 1395 AM.
1: En
2: 1098.
1: Allebei de frequenties hoor, zeker weten. 1395 en 1098 AM. Gezelligheid kent geen tijd.

0: Bibi, ja, die Bibi. Ja, het is allemaal wat en dat allemaal hier op Radio Cyber is gedraaid in het programma Koffie Compleet. Ja, kijk hoe de klok van gehoorzaamheid, dan zien we dat. De hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet en dat is toch fantastisch. Ja, eerlijk is eerlijk, ik heb het met veel plezier gedaan. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering en zometeen is hij er weer, hè. Onze enige echte eigen niet even naar de Bibi Christ en die gaat er ook weer wat leuks van maken. Ik wil nog even dankjewel zeggen tegen Elibert Maathuis, want die heeft natuurlijk het programma voor mij gedaan. Ja, dat is ook een heerlijk programma hoor. Maatwerk in de muziek, wat wil je nog meer? Wat mij betreft, ik hoop dat je morgen ook weer luistert naar Koffie Compleet, want dat lijkt me een hartstikke goed idee. En ja, en anders tot zondag, we kunnen ook met de Big Rook. 7 dagen per week op Radio Cyberis 1098 en 1395 AM. Ja, het is wel
1: heerlijk die koffie met gebak. En met Tom Polderman.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus het CBS. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het Statistiekbureau heeft berekend dat in de sector vervoer en opslag relatief gezien de meeste faillissementen in juni waren, gevolgd door faillissementen in de industrie. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi zou de meest vernietigende tyfoon in Japan zijn in jaren. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vandaag en morgen tientallen vluchten geannuleerd. Ook Taiwan, dat in de buurt ligt, vreest veel last te krijgen van Bavi, maar verwacht wordt dat de tyfoon niet over Taiwan zal trekken. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Hallo, hoe graag zijn we weer?
7: Hoor je hier, hier, ja, hier.
8: Oh, mijn schaaf, te gek, echt zo heftig, hoor.
9: Landgenoten.
10: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
11: Binnen zonder kloppen.
12: Maar
11: waar is iedereen dan?
13: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
14: Goedemorgen.
15: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Een goedemorgen. Nee, daar is je weer. Wees welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma met triootjes wereldmuziek waar je u tegen zegt. Ik ben Wiebe Christ en ik heb voor vandaag alweer 16 machtig mooie deuntjes bij elkaar gezocht. Begeleid door de alleraardigste info. Je maakt er hier allemaal mee. En we openen met de Britse studioformatie Love Kisses. Die in 1978 met Thank God It's Friday in de diverse discocharts nummer 1 werd. De man achter de formatie was Alec Constantinos, die ook voor Donna Summer, The Last Dance en Take It on the Zoo van Sunshine de hitlijsten inhielp. Ook zeer gewild als het om vrijdag jingletjes gaat bij radio omroepen. Van een geheel ander kaliber was When You Were a Child. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is ook niet zo heel oud trouwens hoor. 1986, hè, terwijl de Kinks en Dave Davies meer in de 60's bezig waren. Het stond op het album Think Visual.

het eerste triootje vinden we de Nederlandse zangeres Leda Sabé uit Utrecht. De helft van het duo Chica, die in 1978 Can't Help But Wonder uitbracht. Zonder hitnotering trouwens. Het was geen hit, maar leuk plaatje. Voor de verandering even tussendoor. Componist en tekstschrijver Jacques van Eyck hoor je ook nooit. Die schreef meer plaatjes, ook voor andere artiesten. En zelf maakte hij in datzelfde jaar, 78, Doing the Bob. En nu staat klaar School Love van de Britse Barry Blue, dat in 1974 geschreven werd door Lindsay de Paul.

Baby, let's do it. Zometeen de Australische singer-songwriter John Howard Chester met The World Greatest Mom, die in 1973 de 9e plaats haalde. En nu Paul Davis met A Little Bit of Soap. Ja, allemaal onbekende plaatjes. Ik ben weer even een beetje wezen snuipen in het buitenland. Het liedje wat je gehoord zo meteen stond in 1970 in Zuidoost-Azië, maar liefst 25 weken in de charts. Het was in 1961 trouwens de eerste hit van de Jarvels.

Het tweede triootje van vandaag kent ze drie wereldtoppers. Nou, eens even drie bekende mannen. En dat zijn Paul McCartney, The Tremolos en The Police. Paul zingt samen met Jeff Lynne, Maybe Baby, dat origineel van Buddy Holly was. The Tramps hebben As You Are van het album What a State I Am In uit 1967 meegenomen. En Sting gaat 40 jaar terug in de tijd met Every Breath You Take.

Nog een bekende, in eerste instantie onbekend, want wie is Arnold George Dorsey? Nou, dat is een Brits popzanger, maar we kennen hem heel goed als Engelbert Humperdinck. Op de draaitafel ligt That Promise, dat in augustus 1967 uitkwam als B-kant van The Last Waltz.

maakte in 1967 What's Wrong With The Way I Live. De Australische rockband komt uit Adelaide en de song is geschreven door leden van The Hollies. Het haalde de derde plaats. What's wrong?

voor een country liedje. En why not? Olivia Newton-John staat klaar. Het was John Rostel die Let Me Be There schreef in 1973 als titelsong van hetzelfde album. Het werd zesde in de hitlijsten en het leverde een Grammy Award op. Mike Summers zong de bass.

Zometeen zangeres Bev Harrell en haar nummer 2 hit One in a Million uit 1968. En Paper Lace is dan klaar met Billy Don't Be a Hero. Het plaatje kwam uit in 1974, werd een paar maanden later in Amerika gecoverd. En daar werd het nog eens even een keer een grote hit door Bob Donaldson en de Haywoods. Het werd geassocieerd met de Vietnamoorlog door de drums, de cavalerie, soldaten in het blauw en in de Top of the Pops door de Union Style uniformen op YouTube.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

Om het triootje compleet te maken hebben we nog Sandra Ann Goodrich, beter bekend onder haar artiestennaam Sandy Shaw. Ze is een van de populairste Britse popzangeressen uit de jaren 60. We hebben nu trouwens het plaatje dat in Engeland en Nederland flopte in 1968. In Italië was het wel een hit onder de titel Oggie.

Ja, instrumentale afsluiter is in 1959 gemaakt door het orkest van Francis B. The Manhattan Spiritual. Neemt ons mee naar het radionieuws van 12 uur. En fluit en neurie gezellig mee. Dan wens ik je een prettig weekend. En zie je graag maandag weer om 11 uur op dit vrolijke radiostation. Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. En die wil meer betalen, bijna 6 miljard pond. EasyJet heeft zijn eerder advies aan aandeelhouders om aan Castle Lake te verkopen daarom aangepast. Apollo heeft nog een kleine maand om een definitief pot te doen. EasyJet zit in Europa qua aantal passagiers in de top 5. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Daardoor lopen kwetsbare groepen extra risico. Het RIVM vraagt mantelzorgers om ouderen, kinderen en langdurig zieken goed in de gaten te houden en adviseert om genoeg te drinken, koel te blijven en alert te zijn op klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en erge dorst. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het CBS heeft berekend dat in juni de meeste faillissementen voorkwamen in de sector vervoer en opslag en daarna in de industrie. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Wij gaan een uurtje tot 1 uur vanmiddag. Met onder andere Peterson Herb. Shack Attack komt voorbij. Maar ook Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. Maar nu eerst Genesis. En een grote hit van hem uit 1986.

gesproken wordt hier op Radio Cyprus. En dat is Stefan Peaches en Herb en het nummer Reunited. En die komt uit 1978 en werd een wereldwijde nummer 1 hit. De romantische ballad werd geschreven door Dino Vicaris en Freddie Perren en staat bekend om de warme samenzang van het duo. Met zijn rustige melodie en liefdevolle tekst groeide het nummer uit tot een echte soulklassieker. Een tijdloze love song die nog altijd veel luisteraars weet te raken. In Bart Swindlebreeze, Peaches and Herb is Reunited.

Het is een plaat waarop we dansten in het weekend. Een hele mooie van Shaka Taka 1984, Down on the Street. Dit is Bart's Middag Breeze op Radio Sea Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 met de hits waar jij van houdt.

Feel Like Crazy. En die komt uit 1989 en is een van de grootste hits uit haar carrière. Met haar warme, krachtige stem en de sfeervolle productie groeide het nummer uit tot een internationale favoriet. De emotionele ballad laat perfect horen waarom Natalie Cole wordt gezien als een van de grote soulstemmen van haar generatie. Een tijdloze klassieker die nog altijd weet...

De eerste single van hun album Let It Loose. Gloria Estefan hoorde je samen met de Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. Nummer 1387. En daarmee zijn we het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur luidt Ger de Rooij weer het weekend voor je in met Weekend Radio. En voor de rest van de programmering kijk je even op de website van Radio Seabreeze. Dat is namelijk www.radioseabreeze.nl. En we gaan eruit met de Pasadena's Riding on a Train. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Wij gaan even weekend houden en zijn er maandag weer om 12 uur. Fijn weekend en graag tot dan. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere bol.com verkoopt ze nu niet meer. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro, waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media 4 Britten en mogelijk ook Belgen. Er vielen onder andere slachtoffers in een auto die probeerde weg te komen van het vuur, maar die niet een geadviseerde evacuatieroute nam. Volgens een plaatselijke burgemeester zijn de branden niet onder controle en lijkt het daar of er een bom is gevallen. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Een man van 61 werd deels naar buiten gezogen, maar kon door andere passagiers vastgehouden worden. De man raakte gewond aan zijn nek en is naar het ziekenhuis gebracht, net als een zwangere vrouw die inmiddels weer thuis is. Volgens Griekse media brak het raam waarschijnlijk door een afgebroken onderdeel van een motor. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Uiterlijke opzichtdatum, oh gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Het begint al op vrijdagmiddag. Weekend Radio. Met Ger de Rooij.

0: Toch wel een van de grondleggers van de reggae muziek. Jimmy Cliff en Reggae Night. Zo aan het begin van een nieuwe Weekend Radio. Goedemiddag. En ook nog Alicia Bridges. En I Love the Nightlife. Nou, laat mij maar slapen tegenwoordig hoor. Ja, ja. Goed, op weg naar je weekend. Het is weer vrijdagmiddag. Jawel, dat spannende gevoel van, ah, nog even. En dan hebben we weer een paar dagen lekker vrij om te doen en laten wat je wilt. Bart de Zwart voor het voorgaande uurtje. Bedankt, hè. En tot een uur of twee weer Weekend Radio.
1: Vrijdagmiddag, bijna weekend. Seabreeze AM. What? Met Ger de Rooij.

lekker hoor. Met z'n allen aan de Hollandse kust. Lekker in Zandvoort of in Egmond aan Zee. Of in Zoutelanden of van de Maasvlakte. Heerlijk allemaal. En natuurlijk de Pasadena Green Band. Was een plaatje uit 1986. In die zomer van dat jaar werd dat een enorme hit. En ik zou best een ijsje lusten op dit moment. Jij? Huh? Cold as ice, liefst. Hier is Foreigner.

0: Ja, van de singeltjesstapel die ik onlangs gekocht heb. Level 42, nog hagelnieuw. En ergens uit begin jaren 80. Dat was de opvolger destijds van Love Games. Je hoorde Star Child hier bij Radio Seabreeze. Ja, je hoort de ventilator weer volop blazen hier. Want anders is het echt niet om uit te houden, hoor.
1: Radio Seabreeze heeft de muziek met eeuwigheidswaarde.
2: Taking you back in time to the 70s.

0: En dat was hem, de historische alarmschijf voor deze middag. De alarmschijf van 9 juli 1983 van Michael Brown. So many men, so little time. De disco-knijter van deze dame. Kwam een week later nieuw binnen in de Nederlandse top 40 op 16 juli 1983. En Michael Brown blijft hangen op nummer 11. Net geen top 10 dus. En na 6 weken is de plaat alweer exit top 40. Er zat nog een hit een paar jaar later in juli 1986 met Close to Perfection. Nou, ik herinner me die plaat nog heel goed, want ik ging die tijd ook veelvuldig stappen in de disco natuurlijk. En daar hadden ze een echte lasershow. Ja, dat was schitterend op de 12-inch uitvoering dan van deze plaat. Oh, en ook dat New Order, dat was ook in die tijd. Blue Monday, oh, schitterend man. Flink wat rook erin blazen natuurlijk. Allerlei kleuren. Die lasers. Ja, dat was. In 1983 was dat best wel uniek voor een Nederlandse discotheek, denk ik. Ja, een lasershow. Tegenwoordig is dat allemaal heel normaal natuurlijk. Historische alarmschijf. Iedere vrijdagmiddag zo rond 1:30 komt er eentje voorbij. Alleen de allerbeste komen terug.
1: Eindelijk weekend.
2: Seabreeze.
3: Seabreeze. AM.

heerlijke pareltjes. Pareltjes. Uit de jaren 60. De Kinks. In juni 1967. 1 week bovenaan in de Veronica Top 40 destijds. En ook nog het bandje van Steve Winwood. Even spieken hoor. Ik was het even kwijt. Traffic, ja, inderdaad. Hij heeft in meerdere bands gespeeld, maar dit was er een van. Traffic, ook uit de 60s. En The Paper Sun, natuurlijk. Want ja, het is zomer, mensen. Laten we ons eens even verplaatsen weer naar het strand. En het ruisen van de golven. Hoor je? Ja, ik hoor het al. Oh, lekker. Gaat buiten zitten. Heerlijk. Geniet als je vakantie hebt. Fijne vakantie. En neem Radio Sea Breeze gewoon lekker mee naar het strand, zou ik zeggen. En de makkers nu, zomerzon.

En uit de pap, hè, die hoor je hier bij Radio Series. Dat was er weer zo eentje, hè. Van 45 toeren, ook puntgaaf singeltje nog. Romeo van Mr. Big draaiden we. En ook nog Who Can It Be Now van Man At Work. Je kent ze misschien van Down Under. Dat was hun grote doorbraakhit in 1982. Toen kwamen er nog een paar fantastische singles achteraan. Werden grote hits in Amerika, maar in Nederland flopten ze genadig in de tipparade. Ja. Jammer, maar helaas. Wat hebben we verder nog vanmiddag hier op Radio Series? Straks tussen 2 en 4 de Friday Boost. Alex van Sloten van 4 tot 5 de Middle of the Road Show met Hans de Knecht. Van 5 tot 6 de Beuker in met Jacob Beuker. En van 6 tot 7 Rockwave met Wim de Groot. Thank God It's Friday is er dan vanavond van 7 tot 9 natuurlijk met Wiebe Barkie en Lawrence Kwaadvlieg. Dat zijn de gepresenteerde programma's vandaag nog hier op Radio Series. Veel plezier met de rest van de collega's. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen. En ik zie dat ik alweer moet moven voor Alex, want die staat alweer te trappelen. Ja. Veel plezier met hem dan, zometeen na 2 uur. En ik zeg graag tot zondag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur. Dit is Rob Klabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere bol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou moeten worden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Here we go again.
4: De muziek stuitert uit je spiek.
5: Dit is je vrijdag boost.
6: We came, we saw, we kicked its ass.
7: Thank God it's Friday.

Laura Danger uit 1983. Goedemiddag en welkom in de Friday Boost op Radio Seabreeze. Het is weer vrijdagmiddag en het is een fantastische dag, zo vlak voor je mooie weekend. En blijf luisteren, want zo dadelijk hoor je zo rond 2:30.

overleden in 2011 op 59-jarige leeftijd aan een hartstilstand. En hij stond in 1977 in onze hitlijsten met A Lonely Boy. Later in 1978 nog een keertje met de hip Never Let Us Slip Away. Alex van Sloten. We gaan terug naar je disco-tijd.

Radio Zeebrugge. Het is bijna 2:30. Het is vrijdagmiddag, vlak voor je weekend. En dan willen we natuurlijk weten wat het weer gaat doen. Buiten is het op dit moment zonnig met wat lichte bewolking en 26 graden. Maar uiteindelijk lost die bewolking op en wordt het overal een zonovergoten dag. De temperaturen lopen daarbij flink op van noord naar zuid van 25 tot 30 graden. Op de Waddeneilanden is het met 22 tot 23 graden iets minder warm. Er waait een meest matige noordoostenwind en vanavond is het nog lang warm met ronduit zonnig. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 17 graden. In het noorden is er wederom kans op wat mist. Zaterdag begint regionaal met het laaghangende bewolking. Maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. En het wordt 27 tot 32 graden. Zondag loopt het kwik sterk op. En uiteindelijk wordt het 28 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. En langs grote wateroppervlakten is het iets minder warm door een zwakke wind.

Italo muziek van Fun Fun, waar ook de zangeres Spanja meewerkte. Die ken je waarschijnlijk ook nog wel voor de hit Call Me. En Fun Fun hadden de grootste hit in 1983 met de verbouwde versie van Happy Station, die op nummer 1 terecht kwam. En Call of My Love was de opvolger in 1984, maar het werd niet zo'n grote hit als Happy Station. Terug naar de hits uit 1983.

0: 1978 stonden die Imperials maar eentje in onze hitlijst. En dat was met het nummer Who's Gonna Love You. Maar in de VS hadden ze wel talloze keren in de hitlijsten gestaan tussen 1978 en 1993. Daarna hoorde je nog Patti LaBelle en Michael McDonald met On My Own uit 1986. Brikkie Brikkie, is daar nog iemand staande bij?
1: 1986.

Uit 1965 hoorde je King of the Road van Roger Miller. En dit was in 1972, als de rook in je hoofd is verdwenen, want Boudewijn de Groot. Tot zover dit uur, Friday Boost.

0: We'll be right back after this word.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op 1 kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droog zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Here we go again.
9: De muziek stuitert uit je spiegel.
10: Dit is Vrijdag Boost.
11: We came, we saw, we kicked its ass.

Live met Wim de Groot. En om 7 uur natuurlijk een nieuwe aflevering van... Thank God it's Friday! Als laatste plaat in de duur heb ik het wel. Winst 1985 van AHA met The Take On Me. Veel plezier met de rest van de programma's hier op Radio Series. Geniet van een mooi zonnig weekend en blijf altijd luisteren. Amen.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geitenhouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: In de mooie jaren 70 van de vorige eeuw begon dit muzikale sprookje, vrienden. Ja, de OJ's, Philly Soul. Ooit werken ze samen met het bekende liedjeschrijvers en producers duo Gamble & Huff. Ik dan weer graag weer terug naar 1976.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans.
0: Hallo.

weken nummer 1 hit met I've Been Thinking About You in 1990. En een van de opvolgers, Love You, Sammy Colors, wat een stem. Jimmy Helms als leadzanger van de London Beat. Lieve luistervrienden, Loijten van Hoijten, wees welkom. Nou, lekker weer zo'n uurtje terug naar die voltooid verleden tijd. Wees welkom, dit is

lieve vrienden. We zijn lekker aan het rommelen in die Engelse polder, hoor. Ja. Goeiedag, Birmingham. Hilo. Jeff Lynn en zijn brave broeders, genaamd Elo. Electric Light Orchestra en Sweet Talking Woman. Fijne de

0: Hey, deze week. Eight days a week. Ja, mag voor mij wel hoor. 8 dagen in de week. 5 dagen werken, 3 dagen vrij. Dacht je daarvan? In 1965 waren deze heren blijkbaar dus al van het padje. De Beatles, John Paul, George en Ringo. Het gaat zo goed in de lage landen, Nederland, vrienden. Alle baaien staan te koop. Nee, er lopen geen criminelen meer rond. Ah, echt niet, gewoon een taakstrafje. Was vroeger wel anders.
1: Middle of the Roadshow.

Natuurlijk was Adrie van den Berg zenuwachtig. De 20er uit Helmond had in 1975 een bescheiden hit met het nummer Veenhuizen. En moest optreden in het populaire tv-programma Op Losse Groeven. Tjongejonge, zei hij, ik stond er met knikkende knietjes. Het singeltje van de Helmonden over de gevangenis in Veenhuizen. Een vrije vertaling van Saint Quentin, de klassieker van Johnny Cash, haalde toch de 25e plaats in de hitparade. En ook Urs Windevaaien kwam gezellig op visite. Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Stommeling!

0: de Sucker DJ. En de mix van Ben Liebrand. Oh, die bekende mixer uit de jaren 80. Ja, tuurlijk. En Donna Summer. Nou, één Donna maakt nog geen zomer. Dat zeggen we altijd maar. Maar goed, hotstof. Dat lukte toch net wel, vrienden. Ja. Lekker van een plaatje met een gaatje. Gewoon een singeltje. Veel platen in de show zijn gewoon van vinyl. Zo ook deze Vlaanderense gast.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen.

beter over zingen. En genieten, wij allen natuurlijk. Donna Summer, nou nee, die heeft er niet zo heel veel van weg, lieve vrienden. Maar Gloria Gaynor was toch wel stemmenpad, hè, in die tijd. I Will Survive. Wat een gouden jaren in de Middle Throat Show. Ja, wereldwijd, via het wereldwijde internet onder andere. En heel veel paal. Ja, oh hey, een shotje nemen.

zee. Wel een kraf op de radio. En one day I fly away. Hoite van de hoite.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woningen wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze 3 heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lager omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: The Brooklyn has been taped before a live studio audience.

0: vrienden, het weekend klopt op de deur, hè?
1: Recht voor je raap. Oh, yes.
2: Jacob Beuker.
0: Yes, baby. Het is vrijdagmiddag, net 5 uur geweest. Het is echt de hoogste tijd om het weekend in te luiden.

0: de jaren 90. Becky Bell was dat hier op de radio. Seabreeze, 1395 kHz en 1098 kHz. En natuurlijk via het wereldwijde web op www.radioseabreeze.nl. www.radioseabreeze.nl, waar je kunt luisteren. Tenminste, als je de knop even indrukt. In kamerbreed stereo. Is ook lekker natuurlijk, hè? Dames en heren, jongens en meiden daar aan de andere kant. Het is er weer tijd voor geworden. De mix der mixen. Dit is de Splendid Blended.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Booker in Splendid Blended.

Nederlandse hitparades hebt kunnen beluisteren. Ook van dat hele kleine meisje. Maar in een remix uitgebracht in 2024. Van de Disco Girls en de Soul Gang. Espresso. Nou, dit tijdstip even niet. Ik denk dat we iets koelers gaan lopen versnaperen, zeg maar. Vrienden, welkom, welkom, welkom in de Splendid Blended. De beuk erin op deze vrijdagmiddag. Zeggen we alle aandacht voor Block & Crown. Get this party going!

hebben het geprobeerd, hè? Zo in de Splendid Blended. Can you handle it? Of course, we can handle it. Natuurlijk hier op Radio Seabreeze, 1395 kHz. We are back on that frequency, baby. En natuurlijk op 1098 kHz van onze magistrale straalpalen in Grauw en in Laren. Ik zeg nog even een beatje erin. Jazeker, is die van de Ghostmasters.

waren dat hier op de radio Sugar Baby Love. Radio Seabreeze op 1395 kHz, 1098 kHz. Via onze palen in Grauw en in Laren, vrienden. Waar we trots op zijn. Het doet het allemaal weer. Hartstikke fijn natuurlijk. En natuurlijk via het wereldwijde web. www.radioseabreeze.nl.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoogwater. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij de vrijdageditie van Rockwave. Vanuit de mobiele studio heet ik je van harte welkom. We openen deze vakantie Rockwave op de vrijdag met Toto en Hold the Line.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Yes or No, Owner of a Lonely Heart. Daarvoor Judas Priest met Living After Midnight. En je weet het, in de vakantie Rockwave ook op de vrijdag draaien de plaatjes altijd 2 om 2. Een beetje hard, een beetje stampend, maar de volgende is van Elibert Maathuis. Vandaag heerlijk.

Kijk, dat is nou Rob Wave. Slepende gitaren van ZZ Top. Met Give Me All Your Loving. Voorafgegaan door de Nederlandstalige, die heerlijk rustige van Elibeth Maathuis met Vandaag. Het is, even kijken, 7:07. Ik weet niet of je al aan tafel bent gegaan. Dan wens ik je iets smakelijk. Maar ik zou zeggen, het is vrijdag. Doe er een bitterballetje bij. Ken je deze nog? Van Slade? Maar dan in de uitvoering Quiet Riot.

En zo draaiden er weer twee achter elkaar. De eerste die we draaiden was Come On Feel The Noise van Quiet Riot, die we natuurlijk ook kennen van Slade. Gevolgd door Foreigner met Hot Blooded. Nou, dat kun je wel zeggen als we hier in de studio zitten. Het is 6:30 precies en dat betekent dus The Voice of Love van Loving Awareness.

is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

0: Eind 70er jaren maakte ze furoren. Denk maar even aan de dubbele LP Live at Budokan. De formatie Europe, daar hebben we het over. Met Rock the Night.
1: Kijk, dat was nog eens muziek.

Ja. Het is best wel een stevig uurtje hier. De editie van de vakantie op de vrijdag, oftewel Rockwave. Vanuit de mobiele studio. Mijn vrouw zegt nog net, kan het een beetje rustiger aan, Wim? Nou ja, het loopt tegen 7:15, dus dan draaien we meestal weer een Nederlandstalige. Dus ik dacht, jawel hoor vrouw, we doen het een beetje rustiger aan.

Anyway You Want It. Journey zong erover, gevolgd, nee, voorafgegaan door de Nederlandstalige van Spinvis. En die heette Bagagedrager. Nou, ik ben eens een keer over de afsluitdijk gefietst, vrienden. Met windje tegen. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Dan is die 33 kilometer die lang is wel heel erg lang. We zijn toe aan de laatste twee voor het tijdseinde van 7 uur.

No More Mr. Nice Guy. De laatste die we draaiden was van Alice Cooper, vooraf gegaan door Man O' War met Fighting the World. Nou, kijk maar om je heen, dan weet je wel waarover het gaat. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze vrijdageditie van Rockwave. Heerlijk stampend het weekend in, voor het geval je natuurlijk geen vakantie hebt. Ja, ja, ja, dat moet je van het weekend hebben. Dan kun je maar best lekker het weekend instappen. Nou, hou je nou helemaal niet van deze muziek? Kan ik me eens niet voorstellen. Maar op maandagavond in Rockwave doen we altijd de Easy Rock and Ballads. Jawel, jawel, jawel, jawel. Daar kun je weer bij komen van het weekend, dacht ik zo. Op dinsdag doen we er weer een tandje bij. Op woensdag natuurlijk ook. Op donderdag zender in Moeligwater. En vrijdag gaan we het weekend weer stampen in Luiden. Misschien niet zoals deze keer zo sterk, maar afna, dat ga je dan vanzelf van horen. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot maandag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Dat staat in een voorstel van minister Boekholt O'Sullivan. Huurwoningen moeten straks minimaal energielabel D hebben. Er komen uitzonderingen voor monumenten en sommige andere woningen. Met de maatregel wil het kabinet de slechtst geïsoleerde huurwoningen uitfaseren. De verwachting is dat de verhuurders ervan gaan investeren, maar mogelijk leidt het juist tot meer verkopen van huurwoningen. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens de onderzoekers probeert Rusland de Oekraïense identiteit van kinderen uit te wissen via onderwijs en jeugdorganisaties. Dat beleid kan leiden tot rekrutering in het leger en misdaden tegen de menselijkheid, zo schrijven de onderzoekers. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl, OOFY.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Faster. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary.
11: Showtime. Welkom bij de live uitzending van Thank God It's Friday.
12: Thank God It's Friday!
11: Kijk, luister en reageer mee met Loris en Wiebe.
13: En

0: Session, dames en heren. Dat was een samenwerking tussen Robert Palmer, God hebben zijn ziel, en Duran Duran. Hebben een paar hits gehad. Maar dit was de grootste, Some Like It Hot, uit 1985. Dames en heren, u bent live verbonden met De Loft in Laren. U bent live verbonden met Thank God It's Friday. Iedere vrijdag tussen 7 en 9. Vandaag, dames en heren, hebben we een zomerthema. Hoe kan het ook eigenlijk anders? Het wordt de komende dagen, de komende weken wordt het weer bloedheet. En zeker tot de 21ste wordt het tak heet. Dat is echt vreselijk. Maar we hebben een zomerthema vanavond. Want ja, zo zijn we ook wel weer. Want de warmste dag die ooit gemeten is op deze blauwe knikker was op 10 juli 1913. En die werd gemeten in Death Valley in Furnace Creek. In Californië, de hoogste temperatuur ooit op aarde gemeten. Een zinderende 56,7 graden.
1: Kom door de uitstoot.
0: Goedendag zo. Ja, toen ook al.
1: Klimaatverandering. Ja.
0: Al die paarden, jongen, wat die aan CO2.
1: En die koeien. En die runderen. Ja, al die luchten die eruit komen.
0: Ja, hadden ze toen maar een robjetten gehad. Was allemaal niet gebeurd. Ja. Maar goed, aangezien Radio Seabreeze staat voor die heerlijke, verfrissende Seabreeze, is deze uitzending een uitzending over extreme hitte en de zoektocht naar verkoeling. Een schot in de roos midden in de zomer, dames en heren. Daarom is het thema vanavond Heatbreeze. Platen over hitte en verkoeling. Nou, over hitte gesproken. Hij heeft net een kwartier voor de ventilator gestaan.
1: Ja.
0: Lars Kwaadvlieg.
1: Ja, daar is hij weer. Ja, zeker wel.
0: Hoe is het dan?
1: Ja, lekker hoor.
0: Ja.
1: Nou, ja. Bah.
0: De Seabreeze t-shirt is een beetje verschoten.
1: Ja, ik ben zelf ook verschoten. Dat is mijn laatste 50er, hè.
0: Oh, ja, je moet weten, dames en heren.
1: Hou op.
0: Mag ik het zeggen of niet?
1: Ja, tuurlijk. Ja, het is feit, hè.
0: Ja.
1: Ik kan ook geen reet aan doen.
0: Morgen is Lars jarig, dames en heren.
1: Dat is niet zo erg.
0: Ik zeg dat op een graftoon en dat doe ik heel bewust. Hij is vandaag nog 59. Nou, dan weet u genoeg. Ik heb mijn 60ste verjaardag namelijk niet gevierd. Er zijn grenzen.
1: Zo is dat.
0: 70 doe ik alweer. Denk ik.
1: Als ik het red wel, ja.
0: Ja, tuurlijk red je dat. Live in onze Man Cave, dames en heren. Dit is een Loft in Laren. Geen weerzin, waanzin. De gulle lach. Dit is Thank God It's Friday. Uiteraard op Seabreeze 1395. Die is er weer. En ook 1098 AM. Straks om 20:30 het gedicht van de week van Lawrence. En dames en heren, ze zijn iedere week geweldig. Maar soms maakt hij een klassieker. En die worden dan opgehangen hier in de studio. En dan hangen er een stuk of 3, 4. En ik weet zeker dat deze erbij komt te hangen. Dus hang in there. En natuurlijk hebben we ook anywetjes en
1: pikante praatjes.
0: En geweldig. Uiteraard. Live meekijken in de Loft doe je via onze Loftcamps. Ga naar onze Facebookpagina Thank God It's Friday. Of naar radioseabreeze.nl. Daar zie je venstertje. Klik erop en je bent live verbonden met de studio. Kan je mee gluren en luisteren.
1: Ja.
0: Die had ik nog niet gelezen, maar daar komt-ie. De quote van de week komt van Lawrence Hendrik Johannes Lodewijk Kwaadvlieg.
1: Zo is dat.
0: Geboren op 11 juli 1966 tot heden. Sidekick van Thank God It's Friday. Het radioprogramma op Radio Seabreeze. Het is officieel zo warm dat mijn airconditioning een airconditioning nodig heeft.
1: Ja, als dat geen uitspraak is.
0: Oh ja, wist ik niet dat je die quote hebt gemaakt.
1: Maar ik heb nog meer uitspraken, want er zitten drie chirurgen in de kroeg.
0: Hmm.
1: En die drie chirurgen hebben vrijdagavond in de kroeg zitten ze samen te pochen over hun grootste medische prestaties. Maar ja, ze hebben flink gedronken en de verhalen worden steeds extremer en ranziger natuurlijk. De eerste chirurg die zegt, is een hartchirurg, die zegt, neemt een flinke slok van zijn bier en zegt, jongens, jullie weten helemaal niks. Vorige maand kreeg ik een patiënt binnen wiens hart volledig was vermalen door een vleeswolf. Ik heb een varkenshart gepakt, dat heb ik erin gezet en die man die loopt vandaag weer vrolijk rond en zoekt zelfs een baan.
0: Oh,
1: zegt tweede chirurg, dat is een neuroloog. Die lacht hem keihard uit. Jezus, dat is toch helemaal niks, jongen. Ik kreeg 2 weken geleden een motorrijder binnen die met 200 km per uur tegen een betonmuur was geklapt. Ja. Zijn hersenen lagen over de snelweg verspreid. Ik heb de hersenen van een overleden goudvis gepakt, die in zijn schedel gestopt. En die vent is gisteren met vlaggen wimpen geslagen voor zijn examen van de universiteit. Derde chirurg. Een plastisch chirurg is dat. En die al de hele avond stom dronken in de hoek zit, begint te brullen. De brullen van het lachen. Hij slaat zo hard op de bar dat de glazen rammelen. Jongens, jullie zijn amateurs. Eerlijk, amateurs. Luister naar dit. Een half jaar geleden kreeg ik een patiënt binnen die door een industriële grasmaaier was overreden. Het enige wat er van hem over was, was een paardenlul en een stel harige kloten. De andere twee chirurgen die kijken met open mond aan. Mijn god, zegt de hartchirurg. Wat heb je toen gedaan? De plastische chirurg grijnst breed, neemt nog een slok en zegt. Nou, ik heb hem een zwarte pruik opgeplakt, een handtasje aangehangen. En vandaag de dag is hij de minister-president van ons land.
2: Het weekend begint met Lawrence en Wiebe. Thank God it's Friday.
0: Zoals u het kent, praten over hitte, warmte, maar ook afkoelen. Heat Breeze, it is nice device, en Cool Corona.

0: anymore.
1: Ik ook niet.
2: Ik ook niet, nee. Wat ik net zeggen. God, van de tering, Harry.
1: Nou, zeg. Dat is hartstikke leuk plaatje.
2: Ja, leuk plaatje.
1: Uit 1993. Cool Corona. En Nice Device, dames en heren. Het is vandaag 10 juli. Tijd voor de dag.
2: De dag.
0: Yo.
2: Ja, het is 191ste dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. En we gaan naar de gebeurtenissen algemeen.
1: Hoeveel dagen zijn er nog?
2: In 1985 weten we niet, die gaan we niet meer doen.
1: Oh.
2: De 1985, de Rainbow Warrior, het schip van Greenpeace, wordt door de Franse geheime dienst met twee landmijnen te zinken gebracht.
1: Echt geweldig.
2: Oh, in de haven. Oh nee, dat mag ik niet zeggen.
1: En als we weten wat Greenpeace, toen was Greenpeace nog leuk. Maar nu,
2: toen kon het nog, ja.
1: Toen was het nog voor de zeehondjes.
2: Toen was het nog echt voor de beestjes.
1: Ja, ja.
2: En nu zijn ze voor alles.
1: Ja, precies.
2: En die is door twee landmijnen door de Franse geheime dienst tot zinken gebracht in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. 2018. In Thailand worden de laatste kinderen van een lokaal voetbalelftal en hun trainer gered uit de ondergelopen grot Tham Luang. Ze zaten sinds 23 juni vast. Ik dacht dat eerder was. Of later was.
1: Weet ik niet.
2: 2018. Ja, man. Die kinderen zaten wel een week eronderin. Vreselijk.
1: Dat was 2018, ja.
2: Ja?
1: Ja, ja, ja.
2: 2023. Ja. Uitbarsting van de Valgajalsfjall vulkaan op IJsland.
1: Wie kent hem niet?
2: Ja, wie kent hem niet? Criminaliteit en veiligheid, 1990. De Colombiaanse politie arresteert 11 naaste medewerkers van de gezochte cocaïnebaron Pablo Escobar. El Patron bevindt zich op dezelfde terrein als de arrestanten, maar hij weet ten nauwe nood te ontkomen. Neem me niet kwalijk. Kunst en cultuur.
1: Gaat het?
2: Ja.
1: In glaasje water?
2: Nee.
1: Oh.
2: 1971. Godfried Bomans begint een verblijf van een week op Rotterdamplaat. Ja, dat zou ik nou nog echt een keer graag willen. Hij bestaat nog, Rotterdamplaat. Ik dacht dat hij...
1: Nee, hij bestaat. Ja.
2: Hij bestaat zeker nog.
1: Ja.
2: En Jan Wolkers...
1: Hij heeft er ook gezeten. Ja.
2: Jan Wolkers loste hem af.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Ik dacht dat ze er samen ooit geweest waren.
1: Nee,
2: dat is niet zo. Ja. Het enige wat wel is, wat ik begrepen heb... Ik heb het even opgezocht van de week... Is dat het eiland zich naar... de provincie Groningen gaat bevinden. Steeds verder naar de provincie Groningen.
1: Nee, maar dat bevond het al. Dit was Schiermonnikoog, dus ook Groningen. En TV-tas heb je.
2: Ja, TV-tas. Ja.
1: Dus de S van Schiermonnikoog.
2: Ja.
1: Dat is Groningen. Maar daar rechts daarvan ligt Rotterdamplaat. Dus dat is sowieso Groningen.
2: Maar die komt dus echt... Ze deden er wel altijd wat aan, maar dat doen ze niet meer. Het komt steeds dichter naar Groningen toe, naar de kust. Ja, spannend.
1: Spannend.
2: Ja, ik zou er heel graag een keer een weekje naartoe willen. Maar goed. Oorlog 1940, begin van de slag om Engeland. 1943, begin van de geallieerde invasie op het Italiaanse eiland Sicilië. 1945, de Nederlandse onderzeeboot. Oh, 19 wordt door de manning van de Amerikaanse onderzeeboot Cod vernietigd, omdat het vastzit op een rif. Ja, dat is logisch, hè? Dat ga je vernietigen.
1: Ja.
2: Ja. Muziek, 1964. Het Beatles-album A Hard Day's Night en de gelijknamige single komen uit in het Verenigd Koninkrijk. Politiek, 1584. Willem van Oranje wordt in Delft neergeschoten door

0: met 100% van de stemmen.
1: Zo is zeker. Ja, 1991, Boris Yeltsin begint aan zijn termijn van 5 jaar als eerste gekozen president van Rusland. Dat was jaar daarna. Heel gek. Ja. 1992. In Miami wordt de voormalige leider van Panama, Manuel Noriega, veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf voor drugshandel en fraude. En terecht. 2023. Minister-president Mark Rutte kondigt zijn vertrek uit de politiek aan.
0: Na een epifaan moment.
1: Ja. Hij weet zich allemaal niet zo goed meer te herinneren, hè?
0: Nee.
1: Nou, dit nadat het kabinet Rutte 4, 3 dagen daarvoor viel over het asielvraagstuk. Goh, nou, dat is gek. Wetenschap, technologie, 1908. Heike Kamerling-Onnes maakt voor het eerst helium vloeibaar. Slimme dame. Of is het een man? Geen idee. 1962, lancering van de eerste communicatiesatelliet Telstar 1. De eerste particuliere gesponsorde satelliet. En 1985, na veel weerstand tegen de nieuwe smaak van cola, herintroduceert Coca-Cola de oude formule onder de naam Coca-Cola Classic. Ja, dat gebeurt allemaal in deze wereld. De dag de dag, 10 juli muziekweetjes. Op 10 juli 1971 komt de single Hocus Pocus van Focus binnen op een 29e plaats in de Nederlandse top 40. Hocus Pocus is de opvolger van House of the King, de eerste hit in januari 1971. Hocus Pocus bereikt de 10e plaats. De single is afkomstig van het album Focus 2. Ook internationaal is Hocus Pocus een groot succes.

0: Prisoner Vrijheid heette ze. Alleen deze single is de bandnaam gewijzigd in Vrijheid. Ja, waarom dat is, weet ik ook niet. Uit 1988, dames en heren. Het was Play It Cool. And thank God it's Friday!
1: Waar blijft de bitterherrie?
0: Oh, heerlijk, dames en heren. Het is 10 juli vandaag, dames en heren. Ja. Het is tyfus heet in Nederland. Nou ja, het is wel heerder geweest, maar er komt nog wel een hele hete week aan. Tot 21 juli ongeveer. Maar niet zo warm als het was. Het hangt zo'n beetje rond de 30 graden. Althans waar wij zitten. Ah, 10 juli dus, dames en heren. Maar los daarvan, koelte in de platen, hitte in de platen. Maar vooral hitte in anyweetjes en pikante praatjes.
1: Ja, dat is een seksorgie geweest, Wiebe, van een verzekeraar.
0: En je gaat wel lekker van een kiet.
1: Ja, ja, daar ben ja ik, meteen, ja, huppakee. Als het heet is, moet je, ja, ja, als het heet is, dan moet je het seksorgie erin gooien.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Een seksorgie van een verzekeraar die kostte 83.000 euro.
0: Wat?
1: Ja, 83.000 euro kostte dat seksfeestje. En dat is...
0: Welke verzekeraar is dat?
1: Dat, ja, dat is een verhaaltje. De seksfeestje in Budapest. Dat de verzekeringsmaatschappij Hamburg Mannheimer organiseerde. Van zijn 100 beste makelaars. Heeft 83.000 euro gekost. Dat zegt de topman van het concern Ergo. En dat is het, die is overgenomen. De Hamburger Mannheimer is overgenomen door Ergo. Van dat staat in het Duitse blad Der Spiegel.
0: Die Spiegel, ja.
1: De hele firma vindt de kwestie volgens hem ongelooflijk pijnlijk. Mwah, mwah. Ergo is inmiddels overgenomen door de Hamburger Mannheimer. Of andersom is het. Het was Ergo en nu is de Hamburger Mannheimer. De orgie vond een avond plaats tijdens een driedaagse trip naar Budapest.
0: Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik heb dat snoepreisjes natuurlijk ook wel eens meegemaakt.
1: Ik nog nooit.
0: Maar er kwamen nooit hoeren aan te pas.
1: Nee, dat wil ik net zeggen. Ik ook nooit, nee.
0: Nee, dus ik ben nooit in Parijs gekomen.
1: Voor verzekeringsmaatschappij 85.000 euro uitgeven en dan je personeel lekker laten hollen.
0: Nee, de beste makelaars.
1: Dat vind ik. Ja, de beste makelaars vind ik.
0: Paraan, ja. Hup, klanten voor het leven, zou ik zeggen.
1: Maar meer details gaf de topman niet. De zaak wordt nog onderzocht. Hij gaf wel toe dat het gaat om een grote fout. Ja, had je van tevoren kunnen bedenken. Die ook indruist tegen de regels van het bedrijf. Veel van de deelnemende makelaars zijn nog altijd bij het verzekeringsmaatschappij actief, luiden.
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar wat is de volgende?
1: Wij hebben ons ook aangemeld natuurlijk. Het deelname van een seksfeestje wordt moeilijk. Nee, sorry. Wat zegt hij nou? Veel van de actief, ja. Het wordt moeilijk om te reconstrueren wie wat op die reis heeft gedaan. Daarom was ik ontdaan een beetje. In elk geval is de deelname aan een seksfeestje geen reden om de persoonlijke consequenties te eisen. Men kan dat moreel veroordelen, maar het ergste misdrijf is dat verantwoordelijkheid onze firma zoiets georganiseerd hebben, wordt er gezegd. En deze mensen hebben het bedrijf intussen verlaten.
0: Ik heb daar, volgens mij is dit al een oud verhaal. In die zin oud. Volgens mij is het een paar jaar geleden begonnen. En het schijnt zelfs dat de dames van plezier bepaalde kleuren bandjes om hun arm hadden. Ja, dat je daarin kon zien wat ze wel en wat ze niet deden, zeg maar.
1: Ja. Dat is wel handig natuurlijk.
0: Ja, vind ik reuze handig.
1: Ik,
0: ja. Maar goed georganiseerd.
1: Die X-Z hebben altijd 20 bandjes.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. Nou, hoppakee. De stemming zit er meteen goed in. We zijn er tot aan 9 uur op Radio Seabreeze. Terug naar 88 nu met Billy Idol. Hier is Hots.

0: nou om het meisje wat te hard is of om het weer wat te hard is?
1: Nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, hun relatie was te heet.
0: Te heet, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat kan niet. Nou. Nee, dat gaat niet. Dat kunnen we niet tegen.
1: Cool in the Gang, dames en heren. Bij 19...
0: In 70 ergens?
1: 79, ja. 97. Nee.
0: Nee.
1: 70, pardon.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Too hot. And thank God it's Friday, dames en heren. Waar het ook too hot is, is in deze studio. Of schoon wij zonder een folie op de ramen hebben, maar...
0: Want dit werkt wel goed.
1: Op Duitsers 9, deze is het toch wel zwaar.

0: Borsten van moeders met pasgeborenen te masseren. Ter stimulering van de melkproductie. Ha. Directeur Xia Jong van de massapraktijk van de massagepraktijk geeft trainingscursussen van 10 tot 18 dagen aan het personeel. De masseurs en masseuses werken met uurtarieven van 300 guan. Oftewel 30 euro per uur. Nou, daar ben ik wel verdienen.
1: Ja.
0: Het initiatief valt echter niet overal in goede aarde, zo meldt de krant Shanghai Daily. Artsen bij grote ziekenhuizen in de Chinese metropool stellen dat er sowieso geen duidelijke relatie is tussen massage en de melkproductie bij vrouwen.
1: Nee, dat is zeker wel zo.
0: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Want wij hebben, hebben gesolliciteerd. Dus
1: ja, nee, ja.
0: De 24-jarige Xu Boshi uit Shanghai. Ja, Xu Boshi uit Shanghai. Ja, die heeft andere twijfels.
1: Wie kent er niet?
0: Wie kent er niet? Welke man staat een andere man toe om borsten van zijn vrouw te masseren? Ik zou liever zelf de technieken bestuderen en het eigenhandig doen, laat hij weten tegenover de Shanghai Daily. Ja, ja, dat is een controverse. Inderdaad, een controverse, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, daar zit je dan.
0: Of het is een geile directeur die denkt van nou, hè? Nee. Of het is een verkooppraatje. Ik denk dat dat het laatste is.
1: Nou, ik denk dat het beide is. Wist je overigens dat ik op mijn 20ste een eigen kliniek heb geopend?
0: Ja, in Portugal, hè?
1: Dat is in Portugal.
0: Ja,
1: dat
0: dacht ik al.
1: Don Barcos Berattiti Massage Instituto. En dat was eigenlijk borstvergroting door handoplegging.
0: Ja. En?
1: Niet goed, geld terug.
0: Oh, dan krijg ik nog meer gedachtgangen bij deze. Maar goed, daar ga ik me niet ver. Nee.
1: Dat is geen succes geworden.
0: Dat is geen verbinding tussen mijn hart en mijn Joni, natuurlijk.
1: Is het de Beach Boys, dames en heren?

0: plaatje, dames en heren, van de Rolling Stones. She's So Cold uit 1980. Toen ze een beetje op de disco-tour gingen. Dat is ook de tijd dat Keith Richards... die was helemaal de weg kwijt in die
1: jaren.
0: Toen heeft Mick Jagger de boel overgenomen. En ging eens een beetje ook Emotional Rescue, dat soort platen.
1: Ja, maar Queen heeft dat ook gedaan, hè? En dat vind ik de minste periode ook van Queen. Weet je, ik ben
0: Ja, die man, gaaf platen.
1: Jawel, maar niet al die...
0: Anyway. Hey, maar 1395 is terug.
1: Ja.
0: We hebben maandenlang was 1098 AM hier tegen de gevel geschroefd. Op een arm's length, zoals het mooi heet, heeft Europa geregeerd. Maar nu is de machtige 1395 weer terug.
1: Ja.
0: Het heeft even geduurd. Maar,
1: ja, er moest wat gebeuren aan het dak. Dus,
0: er heeft enorm vertraging opgeleverd.
1: Maar wel leuk van die fabrikant. Of van die fabrikant, van die nieuwe eigenaar van het pand. Dat hij ons toch weer het verhaal gegeven heeft om dit te kunnen doen. En dat moet ik echt zeggen, hoor. Dat meen ik echt. Op de grond van mijn hart. Dat is geen grap. Dit meen ik echt. Had ze ook kunnen zeggen.
0: Toedeledokie.
1: En dat doet hij niet.
0: Nee, ik
1: weet zijn naam niet, maar anders zou ik hem wel gezegd hebben. Maar,
0: Aquaverium. En grote dank natuurlijk.
1: In grauw.
0: Aan onze zenderbouwers, dames en heren. Marcel en zijn ploeg om dit voor elkaar te krijgen. Want het is geen kinderzin, hè. Ik heb die trap gezien die je naar boven moet lopen.
1: Zo, hallo, politie.
0: Nou, never in my fucking life.
1: Dat doen wij niet meer, hè.
0: Nee. Wij zijn wel...
1: We zijn zestigers.
0: Zo is dat.

0: We hebben. The heat is on.
1: Ja, ja.
0: Het was Glenn Frey, dames en heren. Natuurlijk van de Eagles, maar dit was een soloplaat van hem. Uit 1985. The heat is on. Dames en heren, allemaal welkom in het tweede uur. Dit is de Lofstraatlager, daar ben ik toen live mee verbonden. Dit is Thank God It's Friday, tot aan 9 uur. We hebben vandaag een zomerthema. Ja, hoe we daar op zijn gekomen, weet ik ook niet, maar oké. Okay. Lange vergadering geweest.
1: Dat weet bijna niemand.
0: Nee. Maar we hebben gekeken naar de warmste dag die ooit gemeten is op deze aardkloot. En dat is 10 juli 1913 in Death Valley in Furnace Creek. Ik ben daar geweest. In Californië werd de hoogste temperatuur ooit op aarde gemeten. Een zinderende 56,7 graden. Nou heb ik 50 graden meegemaakt. Ik heb plus 50. Dat is al raar, hè, dat een lichaam dat aankomt. Ik heb plus 50 graden meegemaakt.
1: Maar als de lucht droog is, is het niet zo erg.
0: En min 50 graden.
1: Ja. Ja.
0: Dus het is gewoon, er zit het kookpunt tussen, hè, zeg maar.
1: Ja, behoorlijk. Maar ja, 100 graden dus.
0: Ik heb beide overleefd. Ja.
1: Stond je daar in je...
0: Nee. Ik ben twee keer door Death Valley gereden. En de eerste keer was in 93. Dan moest je nog mee in een soort convoy. Want stel je voor dat je auto ermee nokt. Ja, dan ben je serieus.
1: Dan kan je niet meer overleven. Nee.
0: En in 2000 heb ik nog een keer gedaan. Nou, toen hadden ze dat convoy niet meer. Een dikke lul in bier. Dus ik rijd er doorheen. Nee, geen enkel probleem. Maar het gekke is, je komt in op een gegeven moment in dat Furnace Creek. Dus het heetste punt. En daar is het inderdaad 50 graden. En nou ja, dan stap je dan uit. En dan plof je gewoon uit elkaar van de hitte. En dan stap je in je airconditioner in de auto. En dan rij je vrolijk door. En een uur later, dan rij je door Death Valley. En dan rij je de Rocky Mountains in. Een uur later sta je sneeuwballen te gooien.
1: Ja, lachen, hè?
0: Het is krankzinnig. Ja, dat is echt geweldig. Maar ik vind dat fantastisch, dames en heren. En aangezien Radio Sieber is natuurlijk staat voor die heerlijke, verkoelende, verfrissende breeze.
1: Ja.
0: Is deze uitzending over extreme hitte en de zoektocht naar verkoeling een schot in de roos. Vandaar dat het thema is Heat Breeze, dames en heren. Plaat over hitte en verkoeling. Aan bakboord Lawrence Kwaadvlieg. Gaat er nog een beetje? Ja, je zit lekker in de fan, hè?
1: Ja. Ja, nou ja, die wappert wel rond, hoor. Ja. Kijk maar, ja. Mm-hmm. Met het handje. En we gaan zo gaan we nog even een uurtje gezellig en mooie uitzending maken.
0: Oh, ja?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Met z'n
1: als jij het volhoudt, anders weet ik het
0: niet. Ik houd het vol. Ja, geen enkel probleem. Ja, of ik moet nu een hartaanval krijgen, maar ik denk het niet.
1: Nee, denk ook niet. Nee.
0: Live op Seabreeze natuurlijk, dames en heren. 1395 AM. We zijn er weer. En 1098 AM. Zometeen het gedicht van de week om 8:30 van Lawrence. Zo, hè? Heb je weer een quote van
1: Riette?
0: Lawrence Hendrik Johannes Lodewijk Kwaadvlieg?
1: Ja, zeker.
0: Oh, nou, kom maar.
1: Het is een hele mooie, dit.
0: Oh.
1: Ja, nee, maar iedereen begrijpt wel dat, als ik deze vertel, dat verhaaltje, dat iedereen herkent dit wel, laat ik het zo zeggen. Zonder diegene pijn te doen, zeg maar. Een bont en blauw geslagen vrouw komt bij de dokter. De dokter vraagt onmiddellijk wat er gebeurd is. En de vrouw zegt, ja, elke keer als mijn man dronken thuiskomt, slaat hij mij bont en blauw. En de dokter klinkt opgetogen en zegt, oh, maar daar ken ik wel een doeltreffend remedie tegen. Elke keer als uw man dronken thuiskomt, neem jij een kopje kamillethee en je begint grondig te goochelen. Oh, ja. Nou, de vrouw gaat naar huis, denkt van, nou, laat ik dat maar doen. 2 weken later komt de vrouw terug bij de dokter. Ze ziet er fris en herboren uit en zegt, dokter, dit was een geniale oplossing. Elke keer als mijn man dronken thuis kwam en ik in middeltijd goochelde, gebeurde er helemaal niks. Waarop de dokter zegt, zie nou hoe eenvoudig het is om je mond te houden. Ja, is wel waar.
0: Deze is wel heel erg, hoor.
1: Ja, maakt niet uit, maar hij is wel waar.
0: Ja, nee.
1: Pankreergaat,
0: femicide, dit kan echt niet meer.
1: Verbinding is dit. Verbinding.

0: denk, het is wel lekker verkwikkend.
1: Ja, toch?
0: Ja, als je een wandelende airconditioning in je huis hebt. Mijn buren hebben net zijn airco gekregen.
1: Oh ja?
0: Ja, ja.
1: Jaapie en...
0: Ja, Geet.
1: Allebei, ja. Zijn ze blij?
0: Ik heb ze niet meer buiten gezien. Normaal is ze de hele dag buiten.
1: Ja, de hele dag, ja.
0: Nee, dus ik heb ze weer... Nee.
1: Oh, dan kunnen die duivenblon ook blijven hangen. Maar goed, als we allemaal...
0: Cold as ice from Florida, 1977, dames en heren. Het is, thank God, it's Friday. Tot aan 9 uur vanavond. Het is 10 juni, tijd voor de dag.
1: De dag! En we blijven door met geiten. Dus 1856, we gaan naar de geborene tweede uur, om even erbij te zeggen. 1856, Nikola Tesla.
0: Ah, die was briljant.
1: De bedenker van de Tesla.
0: Die man is echt waanzinnig briljant geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Alleen
1: ja.
0: Hij heeft het niet te gelden kunnen maken, zoals bijvoorbeeld Thomas Edison.
1: Nee, maar wel heeft dat is gedaan. Waar, ja.
0: Maar de uitzendingen die hij gedaan heeft zijn echt spectaculair.
1: Hij is geboren in Servië en daarna naar Amerika gegaan. En de elektrotechnicus en een natuurkundige. Hij is overleden in 1943. Dus in de oorlog is hij overleden.
0: Hij is straatarm. In een hotelkamer overleden.
1: Dikke me nog. Nou, Jaap van Praag is niet straatarm overleden. 1910 geboren Nederlands voetbalbestuurder. Overleden in 1987. En 1928 G.L. Deurlacher. Die ken je wel, dat is een Nederlands schrijver. Overleden in 1996.
0: Is dat de vader van Jessica Deurlacher?
1: Dat weet ik niet. Dat vraag ik me ook af te vragen. Daar heb ik niet opgezocht. Had ik even moeten doen. 1942. Ik kende hem niet. Ja, ik kende hem wel. Ik ken hem nu al een jaar of 8 of 9. Maar ik kwam erop. Een van mijn roeivrienden liet mij dat horen op de Schelling. Sixto Rodriguez was een Amerikaans volkmuzikant. Overleden in 2023. Die maakte zulke mooie muziek en die was ook kwijt. En die won toen in Zuid-Afrika. Maar ga dat eens horen, Sixto Rodriguez. Fantastisch. 1943, Arthur Ashe. Amerikaans... Wat? Ja, die is ook leuk.
0: Ja, lief.
1: 1943, Arthur Ashe. Amerikaans tennisser. Overleden in 1993. Eigenlijk aan een bloedtransfusie gebeuren. Daar zat AIDS in, moet je je voorstellen. Die man die had een bloedtransfusie gegaan. Hij is grote Amerikaanse donkere tennisser. Maar die kreeg...
0: Dat gebeurde in die dagen.
1: Ja, daar zat het nog in, helaas. 1945, Virginia Wade. Dat is ook een Brits tennisster. 1948 geboren, Rick Velderhof. Nederlands televisieprogrammamaker. Ja, niet meer, maar goed. Ja, weet ik ook eigenlijk niet, maar...
0: Met zijn hoed.
1: Met zijn hoedje. Ja, hij was wel een rustige, leuke man. Hij maakte wel mooie programma's. Hè?
0: Zeker.
1: Zeker die met Herman Brood en met mevrouw Major Boshart. Die was echt leuk.
0: En de goddelijke Kale en Vanessa.
1: Ja, die was ook fantastisch. Ja, ja, ja. 1958. Gio Lippens, Nederlands sportverslaggever. Met name van de Tour de France bekend. En 1971. Diederik Samson. Ik ken het niet. 1974. Andrea Nuit, Nederlandse schaatster. En ik ken Diederik Samson wel hoor, maar ik wil er eigenlijk niet zoveel woorden over vuil maken als ik eerlijk ben. 1981, waar ik ook geen woorden over wil vuil maken. Maar goed, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sjoerd Sjoerdsma, is ook vandaag Jaak Wiebe. Dat is jouw grote vriend. En 1985...
0: De magere mannetjes.
1: Ja.
0: Dit is de grootste rat die er ooit in het Binnenhof heeft rondgelopen.
1: Dat snappen de mensen niet.
0: Nee, dat mogen ze zijn. Maar deze man is echt heel... Maar ook niet
1: fout.
0: Heel erg fout.
1: Ja.
0: Hij is onder andere degene die die drankroddel over Remkes in het leven
1: heeft. Oh, dat was erg, ja.
0: Ja, maar deze man is echt instrumenteel.
1: Maar hij wordt toch weer aan de kant geschoven. Dus
0: hij is nu weer minister van Buitenlandse Handel.
1: Leuk man.
0: Ja.
1: Wat ook leuk is, dat vandaag Miljuska ook jarig is. Miljuska Witsenhausen, 1985 geboren. En dat is het nichtje van... Ja, de man die...
0: Het uithangbord van Holleder.
1: Ja, in het geval.
0: En daar ben je ook net gek van. Maar okay,
1: Maar goed, maakt niet uit. Gaan we gauw door naar de overledene. Mama Juska, gefeliciteerd. Overledene, 1584, Willem van Oranje. Ja, Willem de Zwijger. 51 jaar geworden maar. Nederlands stadhouder. 1915, Hendrik Willem Mesdag. De Nederlandse schilder.
0: Van de Mesdag Kliniek.
1: Nou ja, ik denk dat hij er wel naar vernoemd is. Dat denk ik haast wel. Maar hij heeft wel een heel prachtige schilderij gemaakt. Panorama schilderij.
0: Panorama Mesdag.
1: Die je nog steeds kan bekijken.
0: Kun je nog steeds zien? Ja.
1: 2015. Omar Sharif. Ja, wie kent hem niet? Ik niet. Maar 83 jaar geworden. Was een Egyptisch acteur. En 2020 Jack Charlton, Engels voetballer en trainer. Ja, die hoeft geen uitleg. En 2023 Marga Minko, Nederlands schrijfster. Ze is 103 jaar geworden. Volgens mij heeft Marga Minko het behoudenhuis geschreven. Is, klopt dat? Volgens mij wel. Nee, 2024 Matthijs Reuling, 81 jaar geworden. En dat was een Nederlandse kunstenaar. Gaan we naar de muziekjager op 10 juli deze dag, 1949. Ronnie James Dio, Ronald James Padovona van Rainbow. Ja, hij is niet meer onder ons, maar hij zou wel vandaag jarig zijn geworden, zeg maar. 1950 Greg Kinn, dat is nog een zanger uit de United States. En 1952 Connie Neefs. Connie Neefs? Ja, die ken ik wel ergens van, maar wat is die? Zangeres. België, uit België. Oké, 1954 Neil Tennant van de Pet Shop Boys. 1970 Jason Orange van Take That. En 1976 Yorick van de Venga Boys. De Venga Boys. 1980 Jessica Simpson. Is dat de Jessica Simpson?
0: Ja.
1: Die vermoord is door... Oké. Dat is niet zo mooi. Zangeres uit Amerika. En 1960 als laatste Rob de Weert van De Drukke Nog Kijk.
2: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: cover van The Lovin' Spoonful. Die had het origineel van Summer in the City. Maar we weten dat Joe Cocker fantastische covers kan maken. Zo ook deze. Denk bijvoorbeeld alleen al aan zijn cover van With a Little Help from My Friends van The Beatles. Dat was eigenlijk een niemendalletje van The Beatles. Maar toen Joe Cocker het heeft uitgevoerd, was het ineens een wereldhit. Summer in the City, dames en heren. Thank God it's Friday. Tot aan 9 uur, dames en heren, zijn we er. Zo fijn om weer terug te zijn. Alleen die Klaas die gaat 9 augustus op vakantie. Dat zien we dan weer.
1: Heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Tijd voor anyweetjes en
1: pikante praatjes en verbinding natuurlijk.
0: Oh, verbinding, ja.
1: Ja, ja, verbinding.
0: Ja, ja, en inclusie, hè.
1: Ja, en ik loop al een beetje vooruit op mijn verjaardag morgen.
0: The Big Six.
1: Ja, geen taart, maar een speeltje. De verjaardag van je dromen staat hier. Ja, voor de 33-jarige...
0: Oh, dan moet ik toch wel even een ander cadeautje voor je kopen.
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja.
1: Voor de 33-jarige Sylvia Oliveira uit New York was haar verjaardag geen dag van feest, maar het begin van een juridisch gevecht. In plaats van een stuk taart of een bloemetje kreeg ze van haar baas een wel heel persoonlijk cadeau. Een Phoebe. Een vibrator.
0: Vibrati, vibrata, vibrateren. La, la, la, la, la, la, la.
1: Sylvia werkte als administratief medewerkster bij het bedrijf in Queens toen haar werkgever Ibrahim Mansi besloot haar te verrassen voor haar 33e verjaardag. Volgens de aanklacht was het seksspeeltje echter geen eenmalig incident, maar de druppel die de emmer deed overlopen. Sylvia beweerde dat ze al maandenlang werd lastiggevallen met ongepaste verhalen over het seksleven van haar baas en dat hij haar dwong om details over haar liefdesleven te delen.
0: Hmm.
1: Dat kan niet, dat doe ik niet hoor. Mansi zelf ontkende alle beschuldigingen en noemde de rechtszaak een poging tot chantage.
0: Uiteraard.
1: Voor de rechter hield Sylvia echter voet bestuk. De werkomgeving was door de constante intimidatie onhoudbaar geworden, waardoor ze uiteindelijk ontslag moest nemen. Ja, dat krijg je met een baas, hè, die... Ja,
0: maar dat doe je toch niet?
1: Die aanwezig is, nee, dat doe je niet. Nee, dat doe je niet. Dat vind ik echt een raar verhaal. Ik heb er nog één.
0: Oh.
1: Ja, in Malawi worden een scheet laten binnenkort wel strafbaar.
0: Ik stond vandaag in een lift in het ziekenhuis.
1: Oh ja, liet je scheet?
0: Nee. Ik was even een broodje bij ze halen, want het liep natuurlijk allemaal weer vreselijk uit. Dus ik ben even een broodje bij ze halen. Ik stap in een lift terug naar de polykliniek. Was niet voor mij, maar... Ik stap in die lift en daar heeft iemand echt een scheet gelaten.
1: Nee!
0: Ja,
1: dat is erg.
0: Ja, dat is echt heel erg.
1: Ik krijg claustrofobie van altijd.
0: Maar what the fuck, waarom doe je dat?
1: In de lift.
0: In de fucking lift.
1: Ja?
0: Ik ging half dood.
1: Zo erg?
0: Ja, het was echt heel erg.
1: God, dat is echt erg.
0: Ik heb op de grond gekeken of er niet lag, maar dat was niet zo. Ga verder.
1: Ja. Maar goed, een scheet laten in Malawi, dat was strafbaar. In Malawi wordt een scheet laten binnenkort misschien wel strafbaar.
0: Dat is een zeer ontwikkeld land.
1: Ja. Absoluut. De regering wil overtreders die de lucht vervuilen, daar gaat het om, hè, de lucht vervuilen, gaan straffen. De regering van het Afrikaanse land wil met de nieuwe wet de bevolking meer discipline en verantwoordelijkheid bijbrengen. De lokale bevolking is bang dat het moeilijk zal worden te bewijzen wie er achter zo'n misdaad zit, tussen aanhalingstekens. Er wordt zelfs gevreesd voor gerechtelijke dwalingen. Ja, overtreders zouden iemand anders de schuld kunnen geven. En andere critici denken dat er in het land genoeg andere problemen zijn die de regering zou moeten aanpakken.
0: Zou je denken?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Nee, dat kan me bijna niet voorstellen.
1: Nee.
0: Malawi, dat is echt de parel van Afrika. Zometeen, dames en heren, Thank God It's Friday. Het gedicht van de week van Lawrence. En ik heb in het begin van het programma al gezegd, dit is een parel in de kroon van de meer dan 10 jaar dat Lawrence gedichten schrijft. Blijf luisteren. Tot het gedicht. Deze parel in de kroon van Don Henley. The Boys of Summer.

0: ik met de gedachte gespeeld om een eigen secte te beginnen. En die secte die heette The Church of the Poison Mind. En, maar wie moesten we dan aanbidden? Dat was natuurlijk de vraag. Toen dacht ik, weet je wat? We verzinnen een God en 12 apostelen. Die gaan we aanbidden. En natuurlijk veel wijverij, veel Rolls Royces, je kent het wel. Maar de God die we aan zouden gaan bidden was natuurlijk Don Henley. Grote man van de Eagles. En dit nummer, The Boys of Summer. En in de apostelen zaten Jimi Hendrix, Paul McCartney. Ga zo maar door. Het is er helaas niet van gekomen. Die veelwijverij ook niet. En die Rolls Royces ook niet. Maar Don Henley staat op dat podium voor mij, dames en heren. 1985.
1: Een teder moment. And thank God it's Friday. EQ. Lawrence Kwaadvlieg, gedicht van de week.
0: Meestal bedient Lawrence zich van voorop vastgestelde rijmschema's. En daar wijkt hij nauwelijks van af. Maar vandaag namen ze eens poëzie. En dat is een literaire vorm waarin de taal op een creatieve en vaak ritmische manier wordt gebruikt om gevoelens, gedachten, beelden of ideeën uit te drukken. En dat doet hij maar zelden. Dit gedicht gaat natuurlijk over de hitste dag ooit gemeten. En in deze poëzie bezingt hij de koperen ploert in Adem van de Draak.
2: De zinderende hete hel in de vlakte tussen de rotsen. Verbleekt de schaduw tussen zandkorrels in de kreek. Zelfs de wind die altijd iets te zeggen heeft, liet haar woorden verdampen. Een manicale smid laat met brandende fakkel de oven loeien. Hij kneep de adem uit de dag. Zelfs de stilte gaat gloeien. Absorberen de stenen het licht met de vrede kwelling van het zand tot de verzengende hitte van de smeltkroes van vuurgloed. Als de spuwende adem van de draak in de woestijnen bakplaat.

0: Britse Superman, dames en heren. Uit de 70er en begin 80er jaren. Squeeze, onder andere met de legendarische Paul Carrack. Dit was Cool for Cats, hun grootste hit in Nederland, dames en heren. Dames en heren, thank God it's Friday. We hebben nog eventjes tot aan 9 uur. Dus is het tijd voor verheffing, dames en heren.
1: Ja.
0: En u weet wat dat betekent. Dat betekent, en u weetjes, en...
1: pikante praatjes. Kijk, want ik ben energie, hè. Jij, wij, allemaal, hè. En nee.
0: Zou je erop, man.
1: En dat alles...
0: energie.
1: Ja, maar dat alles stroomt, mits er genoeg ruimte is. Hè?
0: Ah, ja.
1: Moet wel een beetje ruimte hebben,
0: hè. Alles stroomt.
1: Een leven vol liefde, verbinding, voluit genieten? Ja, dat is ook een beetje zo. Ja.
0: Nee, daar is een term voor, maar anyway.
1: Maar dat maakt niet uit.
0: Bijna. Ga door, sorry.
1: We gaan even naar de stripster die vuurt een dildo af, af uit vagina. En daar is een man uit gewond geraakt. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Vroeger hadden wij de bananenbar in Amsterdam.
0: Ja.
1: En daar gebeurde dat ook, dat soort dingen. Pingpongballen schieten en ik weet het allemaal niet. Ik vond helemaal niks, maar ik heb er wel eens moeten filmen.
0: Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik heb één keer...
1: dan gaan ze niet uitzenden, maar...
0: Ik heb één keer een vrijgezelle avond meegemaakt.
1: Dat vind ik helemaal niet leuk.
0: En dat vond ik echt verschrikkelijk.
1: Dan moet je als Lucifer verkleed.
0: Ik vond het helemaal verschrikkelijk. Maar die gozer was zo dronken en toen hebben ze hem op de bar neergelegd. En toen heeft een van die wijven een hele dikke edding in de doos gestoken.
1: Een wat?
0: Nee, een hele dikke edding, zo'n viltstift, in de doos gestoken.
1: Oh ja, een zwarte of een rode?
0: Een zwarte. Een hele dikke.
1: Bam!
0: En die heeft op zijn rug geschreven met de doos.
1: Nee.
0: Trouwen, vraagteken. Die gozer heeft 2 uur in de badkamer gezeten om die tyfuszooi eraf te krijgen.
1: Oh mijn god.
0: En de volgende dag moest hij trouwen. Nou, dat was party om. Dus, maar daarna ben ik er ook nooit meer geweest. En ik vind het echt helemaal...
1: Nee, het is helemaal niks. Stond die man met die baard nog wel met een brilletje nog voor de deur. Die hele oude man, ja. Maar een man uit de Australische Darwin is op een bizarre wijze gewond geraakt aan zijn hoofd. Jure Skumac, 31 jaar, kreeg op een vrijgezellenvuif, kijk daar gaan we al, vrijgezellenvuif, een dildo tegen zijn hoofd geslingerd. Het seksbeeldje was door de ingehuurde stripster gelanceerd vanuit haar vagina. Dat is geen...
0: Punani,
1: dat scheen haar specialiteit te zijn. En ze kan ook dildo's tot 7 meter ver en 2 meter hoog afvuren.

0: Amerikaanse stad Boise in de stad Ohio heeft donderdagavond een man aangehouden die wel een hele aparte theorie had om van zijn angst af te komen. De 20-jarige Jonathan Palmer besloot eerder die avond zichzelf bloot te geven om over straat te gaan paraderen vanwege zijn angsten. Publiekelijk naakt te zijn, af te komen.
1: Dat helpt.
0: Ja, ook wilde hij.
1: Misschien moet ik ook eens proberen. Ik heb ook de vrees.
0: Ja, ik ga vanavond. Maar
1: misschien moet ik in mijn blote reet op een trap gaan staan.
0: Ik ga vanavond de laren lopen, denk ik.
1: Oh ja.
0: Ook wilde hij de mensen op straat plezier doen door mensen een soepstengel te zwengelen. En hij hoopte de mensen af te helpen van hun angst voor naakte personen. Nou, dat is wel netjes van die man.
1: Maar hij heeft dus angst voor naakte personen en dan gaat hij zelf eens blote togen.
0: Ja, om de mensen vanaf te helpen. Getuigen verklaarden dat de man geen extra obscene gebaren maakte en zich eigenlijk best netjes gedroeg.
1: Oh.
0: Hij leek niet onder invloed van alcohol of drugs te zijn. Hij was gewoon naakt aan het genieten van het weer. Zo verklaarde een dienstdoende agent. Palmer heeft de nacht door moeten brengen in de gevangenis in Boise. En of zijn daad consequenties heeft, dat is nog niet bekend. Maar dat in het kader van het hete weer. Dat mensen dat doen, ja, snap ik wel. Eventjes bloot dollaren.
1: Ja, moet kunnen. We hebben vrijgevochten gemeente hier, dames en heren.
0: Jawel. Dat maakt allemaal niet uit.
1: Dames en heren, thank God it's Friday. We gaan naar 1978. Toen een mega hit voor ABBA.
2: Thank God it's Friday.
1: Samurai City. The Odyssey.

0: Ik ken iemand uit de radiowereld die deze man... ik heb Don Henley tot God verklaard, maar die heeft Paul Weller tot God verklaard. En dat begrijp ik ook wel. Legendarisch natuurlijk van de band The Jam. Die op een gegeven moment zo populair was, dat hadden ze een scheet op een single gezet. Toen was het nog binnen een week nummer 1. Toen is hij ermee opgehouden en toen heeft hij de Style Council opgericht. Daar kwam dit nummer vandaan. Long Hot Summer. En daarna is hij zelf solo gegaan. Dat is helemaal fantastisch, dames en heren.
1: Ja, met de klankschalen, dat concert waarschijnlijk.
0: Thank God it's Friday, dames en heren. Nee. We lopen op onze laatste benen. Maar niet voordat we u nog even het weekend ingestuurd hebben. Met wat inclusie en verrijking in NW'tjes en
1: pikante praatjes. Ja, Holly Madison. Ik weet niet of je die nog kent, Holly Madison.
0: Nee.
1: Ja, die onthulde onlangs een walgelijke Sex en Playboy Mansion. Dat was de voormalige number one vriendin van de Playboy-oprichter Hugh Hefner.
0: Oké. Okay.
1: En die heeft opnieuw verteld over haar tijd in de Playboy Mansion. En noemde,
0: ja, dat was niet mals, hè?
1: Nee, en noemde een deel van haar leven walgelijk. Ja, dan moet je lekker weggaan. Maar goed, deze dan niet. In de podcast In Your Dreams beschrijft de nu 46-jarige ex-vriendin dat vooral de seks met meerdere vrouwen in één kamer haar diep tegenstond.
0: Oh, Madison woonde, mij niet.
1: Nee. Madison woonde tussen 2001 en 2008 in het landhuis van Hefner en was in die periode zijn belangrijkste vriendin. Terwijl hij in totaal 7 vaste partners had.
0: Tering, hé. Jezus, wat zal die aan Viagra gebruikt hebben? Man.
1: Op social media krijgt ze nog steeds opmerkingen over het leeftijdsverschil van 53 jaar met Hefner. Die in 2017 overleed. Dit nieuws is trouwens van 2 maanden geleden. Er was een tijd dat ik niets kon posten zonder dat iemand in de comments riep: oh, oh, old bells. Oh, old bols, zei ze. Old bols? Ja, natuurlijk. Misschien, maar ja, een man kan langer door, hè. Misschien worden iemands ballen oud en vies, maar ik heb nog nooit zoiets gezien. Over de seksuele situatie in het huis is ze uitgesprokener. Volgens Madison verliep de seks tussen haar en Hugh Hefner veel normaler dan je zou denken.
0: Oh!
1: Als ze met z'n tweeën waren. In ieder geval.
0: Was gewoon kabouter prikkenprak.
1: Gewoon wat met de prikkenprak. Het veranderde volgens haar volledig zodra er andere vrouwen bij kwamen. Het is een heel ander verhaal als we met iedereen in de kamer waren. Iedereen in de kamer? Nee, nee. Dat was walgelijk, zegt ze. Ik haatte het. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik het haatte. Madison, die samen met Kendra Wilkinson en Bridget Marquardt te zien was in de reality-serie The Girls Next Door, zegt dat Hefner uiteindelijk minder goed kende dan ze dacht. Tegen de New York Post zei ze: ik dacht dat ik met hem een connectie had.
0: Oh, verbinding.
1: En je hebt 7 vrouwen ernaast liggen, ja natuurlijk. Terwijl ik eigenlijk iemand was die mijn hele leven moeite had om met mensen een band op te bouwen. En ik had iemand ontmoet die een soort meestermanipulator was. Ook Hefner's weduwe Crystal Harris heeft eerder een somber beeld geschetst van het leven van Playboy Mansion. Harris, met wie Hefner van 2012 tot zijn dood in 2017 getrouwd was, noemde hem emotioneel gewelddadig. Oeh, jezus.
0: Ja.
1: En zei dat ze nooit verliefd op hem is geweest.
0: Nee.
1: No. In haar memories, only say good
0: maar
1: things.
0: Maar wel op de credit card.
1: Precies. Surviving Playboy and Finding Myself schrijft ze dat het leven in het landhuis er van buiten uitzag als een sprookje, maar dat iedereen die er woonde wist dat het dat niet was. Ze beschrijft dat ze hem meer lief had, zoals je een oudere hoort lief te hebben. Iemand aan het eind van een lang, ingewikkeld leven. Ja, maar Hugh Hefner. Maar hij was altijd wel aardig zo op tv altijd.
0: Als je daarheen gaat, dan weet je wat er gebeurt. Want dit was natuurlijk al decennia bekend.
1: Ja, dat weet je gewoon. Ja. Ja.
0: Dames en heren, dit is het. Thank God it's Friday.
1: Oh, nee,
0: zit erop. Jawel, je
1: wel. Ik wil nog een uur doorgaan.
0: Jammer, jongen. We naderen 9 uur.
1: I'm in my 50s.
0: Tijd om afscheid te nemen.
1: Oké, jongens. Nou, ik ga morgen een kutdag beleven.
0: Ja.
1: En
0: de Big Six.
1: Ik wens iedereen een prachtige week. Tot volgende week, de Rozen.
0: Tot volgende week, dames en heren.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. De WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Whittacombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Whittacombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Whittacombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Jesus Pamba. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

deal dat je denkt aan de dood. Dan zit ik nog klaar wakker.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuur inmiddels voorbij. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest, omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen

0: Kundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het Nationaal Hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze.
6: Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden, onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra